0: springen in de rotte rot.
1: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
0: Donia, Donia, springen in de rotte rot.
1: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me uit de